0: Medical call, 4619 Hog Meadow Drive, Cross Street, Cypress, Royal Drive, Cypress Meadows Subdivision.
1: Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Seven. Se